0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in dem Buch Amos all wahre Holte seinen, wo Amos prophezeigen wird von Gott sein Gerecht über Israel wegen ihrer Angehörsamkeit. Wenn du wahre angeschaut hast in dem Programm und bist dir vielleicht noch nicht klar über das Heil an Christus, dann lade ich dich von der Wahre an, angeschaut zu bleiben am wieder zu seinen Wort der Bibel ans Lied von Gott sein Gerecht über Sinn und auch von Gott sein Leib in Radung. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun, Vater, machst richtig sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Vater Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von der Vater in der Amesburg und das ist ein prophetisches Buch, das heißt, dort auf Missions mit Prophetator Donner. Was das Old Testament anbelangt, all die übrigen Bücher, die wir bezeichnen wollen, sind prophetische Bücher. Und was das Neue Testament anbelangt, da werden wir auch ein Nattel Zeit nehmen mit der Prophetei in dort Offenbarungsbuch. Die Ursache, warum wir so viel Zeit nehmen wollen für dort Offenbarungsbuch, ist nicht bloß, weil es dort so wichtig ist für unsere Zeit, aber auch weil es dort so viele Menschen sind, die nun allerhand für Ideen haben, wegen was dort in der Zukunft passieren wird. Und ja, da ist sehr viel spekulieren, dort nu vergeht. Da sind mehrere sogenannte Bibellehrer, die vergeben, dort sehr wesse Dote man sagt zu kennen, nur ihre Rechnungen, wann er Jesus zurückkommen wird, wann er sein Reich entführen wird und so weiter. In den mit 1900 Jahren wäre da mehrere, die sehen, dass Jesus zurückkommen wird, für das Jahr 2000. Ich gebe das Programm nu in das Jahr 2009. Und Jesus ist noch nicht zurückgekommen. Ich werde zu der Zeit auch ein Prediger, als die Dote mir gesagt wurde. Und ich kann gut behalten, dass mir irgendwann gefragt wird, was ich davon dachte. Meine Antwort wäre, was Jesus sagt, dass wir die Zeit nicht weiter können. Dort wir wort, dass Gott für sich selbst geholt hat. Und Freund, dort ist nur auch noch Krieg so. Lass uns nicht von den Weichleiden mit allerhand für Ideen, dass Jesus zu einer gewissen Zeit kommen wird. Was wichtig ist, ist so, als Jesus sagt, dass wir sollen bosig sein, mit Gott sein Wort ausgeben, was er kommt. Die Amos wie ein sehr verständiger Mann. Er wie auch gewitzt, und er wie nicht fanatisch. Ich mag eben zustimmen, dass eine von seinen Prophezeiungen sind sehr abfallend, weil er redet von so und andere nicht von Rede in der Zeit. Nun, indem dort wir in das dritte Kapitel dann kommen, fing wie dort er redet von den Nationen, die am Israel und Juda wären, den ihre Grenze entweder mit Israel und Juda, und deed von Gerecht rede ab den. Und dann deed er auch Gerecht prophezeien ab dort südliche Juda-Königreich. Und dann kam er in das Haus, das heißt, hei wir, de Prophet, to dat nördliche Königreich Israel, wo er nu prophezeie deed. Ich wo nu warte den ersten Vers lesen in dat dritte Kapitel. Horcht nu dat Wort, dat de Herr Gott je in jünt gered haft, die Israel sehns, je in de ganze Familie, die ich von i uit Ägypte rütbracht, und seht, nu dat Kapitel redt von de 12 Stämme Israel, alle 12. En dat heeft te doen met dat gerecht op beide Juden en Israël. Die waren twee nationen en in dat tweede kapitel handelt hij met den als twee koninkrijks. Maar hier nu in dat derde kapitel is dat gerecht op alle 12 stammen gebracht. Die uit de Assyriën gevangenschap gekomen waren en die uit de Babylonische gevangenschap gekomen waren. Hij nannte nu de ganze familie, en dat is de ganze familie die uit Egypte gekomen weer. Als Amos toe aan prophezeien deed, werden zij je en je deelde Koninkrijk, Zide en Noorde. Nu zegt hij in de tweede vers, ik heb bloos junt je chant van al die families op de eerd. Daarom wou ik junt rechten voor al june godlozigheid. Ik neem aan dat hij van nationen in de wereld treedt. Anders gezegd, de mens zijn zin, nor de overschwemming, bij den Babelturm, wie zo dat ze zich ganz en koor jegen dem Herr God gestalt houden. Dat wie een ganz en koor wegdreien van de waarheid. En dan deed God, dat nu zo te zeggen, rof lange no Ur en Chaldea, en roept een man weg van zijn afgodsdienst, en zei te hem dat hij naar een stad reizen zal, den hij aanwezen wordt, en dat hij van hem wordt een grote nation maken, en wordt hem een land geven. Dat is wat hij hiermee meent, wanneer hij zegt, junt alleen, ha ik gekend. Nog anders gezegd, om zijn boodschap naar de wereld te brengen, bracht God deze ort en wies. Wils als de mens den Babelturm bood, hadden ze zich ganz afgezonderd van God. De hadden God ganz aan zich gezet. En de Babelturm wordt niet gebouwd omdat ze een hoge stad worden hebben, aan te vlechten wann danach in de Überschwemmung zal zijn. Dort weer niet het zweig, waarom ze den boeden. Dort weer een altar, den ze boeden, de zon aan te beden. En einem kan dat duidelijk zijn. Wil ze weer dicht de zinvloedje komen, en aan wil zo dat God dat geschikt had, en hij wil je dan een diesternis God, de storm God. En nu worden zij dan de zon aanbeden als er God, en de storm wil nu dan de zon altoor, zeg maar. En nu was zijne dat dat de aandacht wil, dat in de Tigris Eufratol te vingen wil. En daar zijn ze gewoon nu, in deze tijd nog zo'n, die dat licht en de zon aanbeden. Nu, na de overschwemming wil God een man een woord van hem een nation maken, zodat hij daardoor kan zijn boodschap tot de ganze wereld brengen, door de nation. Hij geeft zijn woord tot de nation, en die zullen dat dan tot de wereld bekend maken. Nu, in deze tijd heeft God de gemeente uitgewild, dat wij zijn woord zullen tot de ganze wereld bekend maken. En dat is je dan ook de oorzaak waarom wij deze programma uitgeven even radio. Wij proberen de ganze Bijbel uit te leiden, wils wij geloven dat dit is God zijn boodschap voor de ganze wereld. Niet bloos Johannes 3:16. Wunderschön, wann dat ook is. Aber God zijn boodschap voor mensheid is niet bloos Johannes 3:16. Wij geloven dat alle 66 boeken in de Bijbel zijn God zijn boodschap voor de wereld. En dat is waarom ik mij met dit beschaftje doe. Nu hij zegt dat hij Israël alleen gewild heeft van al die families op de aarde. En dat dat weer de oorzaak waarom hij aan rechten wordt. God maakt dat klaar dat hij hem zin heeft dat hij aan strofen wordt. En dat is zo dat Israël een bijzondere verwantschap had met God. God geeft aan de geboten. God zegt dat dat is waarom hij oordeel brengen wordt op aan, wils zij zoveel gekregen hadden van hem, en hadden die geboten zo graf ooit gebroken. Zeg maar, ligt dit immer verantwoordelijkheid met zich brengen, meer zo als wanneer een nation in diensternis is van God zijn woord. Dit is een bijzonder principe dat God hier geeft. Zijn vernemen is dat hij deen de lichtje krijgen ha, en een ratere weg rechter wordt als andere die niet lichtje krijgen ha. Du hast vielleicht ook behouden dat Jezus ook daarvan reed, dat een je voor de meer striepen trieën, dat heet van verheven, als andere die weinig striepen trieën worden. Fredje McGee zegt dat arm zo is dat hij leven wordt en heid zinnen en dat donkelste poort van de wereld en zich ver en jetse doelbekken wordt, wat dat recht onbelangt, als een die geciviliseerd is in een land zoals Amerika, en de gelegenheid heeft dat evangelium immer verder te heren, en dat op een nicht aanneemt. Wil zo'n zijn je recht, die dat evangelium geheerd heeft, en op een nicht aangenomen heeft, wordt zeer, zeer veel oeien zijn, als zo'n die door niemals van je geheerd hebben. Zonen die zindag nog tjoik wanken, en op een nicht wat doen, met wat ze van God zijn woord heren, Våre veel øyre gerecht ervoren, als zonen die dat niemals geheerd ha. En dan is dat ook zo, dat zonen die hingen de kansel stonen, zindag no zindag. En op een nicht God zijn woord predje en ongerechte, worden ook zeer veel schwaanderen gerecht ervoren. Jezus zei dat hij wordt den erbloot van aan verlangen, die verloren worden zijn, wist de predje aan nicht, God zijn woordingen je geeft houd. Mij interesseert dat hoe mensen zo hieren willen bloot van God zijn leven hieren, op een eerst weten willen van God zijn oordeel. God zijn leven is een zeer wichtig thema, vriend, en ik meen nicht dat wen je hem weet te houden als God zijn oordeel. Op een God zijn leven, hoort, is bewezen en dem dat hij zijn eens gezien, dem hij leef had, han jeef, zodat wij kunnen de radung ervoren. Eindelijk is God zijn leven zo klaar te zijn en Jezus op een triets, meer als iedereen zest voor en mensheid en een welt. Jo, God houdt deze welt zo leef, dat hij zijn eens gezien jeef, dat alle die aan hem leven, niet verloren gonnen over het eeuwig leven hebben. Dat is hoe God zijn leven op en worden deed de mensheid. En wanneer de leven afgezaagd wordt, dan is door nooit eeuwig gebleven buiten je recht. Daar zijn geen immer zo'n mensen die zo denken, dat God niemals strofen op de rechten zal. Ober, wil zij niet even de wereld al harsen, rood ik dat zij zich te dem aangeven die de harsche is, en dat is God zelfs. God wordt niet harsje, nu wat ze verslonden, wat zal je doen worden, en wat zal niet je doen worden. God heeft al je gezegd, dat hij heilig en gerecht is, en dat hij strofe wordt, waar mensen zich bloos egel tegen hem stalen.

Dagen stout trigen jongen på lid tog gon orm en orm, en de vertaalde ene met dem andere. Ob met eenmaal dreid de jonge fruzeke ram en jenk den andere weg, en de jonge man bleef bim gonne wo zee han wolle. Zolang als die zich enig weer, jenk alles goed. Ob als door an enig tijd ver keem, jenk dat nicht meer. Door mat enig tijd zanne van twee tog gonne welle en die nemelige richting. De matte dan ook de nemelige ziel hebben. En dat is ook zo en ons christelijke leven. Wanneer we met hem herwandelen willen, dan moeten we de nemelige ziel hebben en leven, den hij voor ons heeft. En dat waar we bloos dan uitvingen, wanneer we een zinwoord lezen en studeren. En we moeten dan ook behouden dat God niet wat zin zijn anderen en met ons stemmen en wat we hem zijn hebben. Wie worden met de ans zijn ändere en met aanstemmen en wat zijn ziel is. Dat is dat schoot. Zoals een dat beschreven heeft, God deed en zijn treeswoge reden en zich. En wanneer du nicht onder de reden van de woge was komen, dan moet met aan en zijn woge reden. Dat is werkelijk zo dat God nog de herrscher is en deze welt al. En hij heeft dat al een zeer lange tijd gedaan. Doe een accent maar een kort het stoot terug en deze welt al in en je komen. En niet bloos dood. We waren hier ook niet zeer lang blijven in deze welt. En doen we oud en dan mocht worden, doch met de tijd verlaat en ieder mens deze welt. En jeet en de eeuwigheid en dan. Also te bezaaien dat dien welle en mijn welle nicht sehr viel taler wurde in die ganze Welt als Sache, o meine Freund. Ich will dit betonen. Wann wir wollen mit Gott wandeln in dieser Welt, dann wollen wir mit sehen, weich gehen. Und weil wir dann auch verwärts wanken mit ihm, nicht schlafen mit uns wandeln mit dem Herr. Also, erst dann dem Amos seine erste Frage. Können zwei Tope gehen, wann die nicht einig sind. Dort ist ein wichtiges Prinzip, dort he uns hier jeft. Nu die vierte Farsch. Wort die Leib brelle im Wald, wann dort kein Raub ist für ihn? Wort ein junger Leib schrie in seine Heil, wann he nicht die Rebe haft? Die zweite Frage haft dann zu tun mit dem Leib. Die Leib wird nicht brelle, wann he kein Raub haft. Die wankt durch den Wald ganz still auf seine sanfte Feet. Hij mag geen geluid, maar hij zijn raap heeft. Ober wanneer hij zijn raap gegrepen heeft, dan was het hem hier, ober niet bad dan. Dat andere is dan, wat een jonge leef en geluid maken wanneer hij niet gegrepen heeft. De mutter leef deed de jonge beschwichten dat ze zullen ganz stil zijn, während zij nog raap ziekt. Ober wanneer die wat raap gegrepen heeft en daarmee nog de heil komt, dan is door een geschwieter, maakt de jonge leef. Dit reed dan van de oorzaak en de noodval, zei maar. En zo is dat ook met God en zijn gerecht. Dat gerecht is immer de noodval van de zind en ongehoorzaam. En nu komen we naar de vierde vrouw, vijfde vars. Wordt een vogel en een schlang en een volle, wanneer nooit is dat hem door hand trekken wordt, wordt een val toopkloppen, zonder dat daar wat binnen is? De antwoord is ziemlich einfach, en dat is nee. Zonder de proeven vegel en tieren te griepen met een slang, of een val, mag je zeggen dat ze dat recht het brukken, dat tier of de vogel, naar de slang of de val, hand te lakken. En ja, wanneer een vogel griepen wel, dan moet een de rechte slang haar. Oder een val die daartoe gemaakt is. En waarde, dat is het principe, zeg maar. Du hast oorzaak en noodval. Dat is zo in de ganze natuurwelt en eindelijk ook zo in ons leven als Christus sogar. Wanneer ik sloop met zich zie in mijn leven, dan is dat de oorzaak waarom ik in een zin en een val. Waarom is er een dievel? De oorzaak is dat de hoogste engel stalt wordt en wil God van zijn troon roosteten. De noodval
Wir dort Gott am Rechte

en ook nog rechte woord en de toekomst. Een betrig naar de slang en volzaken. Een mens wordt niet immer waarde en immer waarde een slang uitlaaien of een vol opstalen wanneer hij niemals wordt griepen deed. Als we zo'n jonge Bengels waren in Canada, waren er meer dan 7-3 jaren en bovenin had we veel trouble met staatmies. En ik meen veel trouble. Die vroegen dan dat groter om er lachen, en daar weer maar zeer weinig groot, wilst dat zo drieën heet weer. Wie Bengels wisten goed hoe we de schlang opstalen moesten om de staatmies te riepen. Aber wanneer we dat meermaal proefden, ob we nog schreeuwen kunnen, dan ging we zelfs voorhaan en proefden door. Dat weer te die tijd ook een weg hoe we wenst een klein beetje geld schreeuwen kunnen, wilst de regering told 1 cent, voor ieder staat moest zorgen den we in inbrachten. Door weer de tijden, waar we bij 10 cent kunnen verdienen in 1 dag. Dat we voor ons te die tijd veel geld. Door weer ook anderen die proefden gratere tieren te riepen, en die hadden dan andere soorten vallen die ze brukten. Manchmal kunnen ze dat val dan voor een deel meer verchepen. Maar wanneer ze dan een val weer opstalden en door dag voor dag nu strepen, dan nemen ze die doorboot weg en stalden die zest weer op. Oder wanneer door eenmaal een val opgestald wordt en die eenmaal topgeklapt weer over door nu wennen weer, dan moest ander rood gezegd worden. Wat wil ik met al dit zeggen? Wanneer mensen zich egel die zin overgeven, dan met de tijd wordt God een val opstalen en wordt de mens griepen. Kan ik nu dat woord brukken? De zaak met God is dat hij gans krijgt weet hoe hij een val opstalen met mensen en er een zintelijke wegen te griepen en den om je recht brengen. En nu kom ik naar de zesde vers in Amos de derde kapitel. Wanneer een trompetje blost wordt in de stad, wordt dat volk zich niet dan angstig? Zal dan niet wat slimmer passeren in de stad, en de Heer God dat niet gedaan heeft? God had gezegd dat hij je recht op dat volk brengen wil. Is het dan niet norisch, niet obacht te geven daarop? En wanneer dat hier redt van wat slimmer verbrengen, dan meent dat niet godloosheid of zo wat, leven meent dat dat God je recht brengen wordt op de stad. En wat dit meent, mijn vriend, is dat er niet zo wat is in ons leven als een aanlek. O, ik weet wie nana dat zo, maar in werkelijkheid is er niet zo wat in mensen er leven als een aanlek. Daar is immer een oorzaak voor wat daar passiert. Vriend, dat moet zo zijn. God deed deze wereld al niet en een sloop met je weg de lengd leiden. Also werkelijk, wanneer wat passiert dat slim is, dan moet we weten dat daar een oorzaak daarvoor is. Maar is er, dat moet ook zo zijn, wanneer 3 jaren zijn en daar weinig getreed geëst wordt. Wie kunnen zeggen dat God wordt niemals een nation in vrede leven laten wanneer de graf euch zin en godloosheid in de nation is. En er zijn veel nationen in de wereld die van dort een lektion leren zullen. Ik word het nächste Mal terugkomen naar dit kapitel hier in Amos, maar dan, God te zeggen, mijn vrienden.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

0: Welcome to ans program Tis Am Hem. Dit is de Bray Radio Saiha Pai Day ab 105.9 FM.
1: Je horche nur dat program Tis Am Hem. De gostredna is Al Friesen. Am est dat ne fred ans metadoyen wat hij am leven geleerd haft. En van deel reed hij ons besonders van welke heb je vriend merken? En welke heb je vriend zijn? Zijn we ook vriend aan onze kinder?
2: Je weet ook wat je wil God dingen lenken dat ze ervoorken. En dat is niet alle onze zaak. Is dat weten wat voor waarheid we schenken. Dat was het beste ding wat er gewoon zit aan onze heen buiten zijn. En wat we God toven through is even. Dus ik laat zal zeggen dat die, want wie is Kenya haar, dan als wie jongens worden, grootelder worden, dat is gewoon onze zaak. Dat is ganz onze hengbüte. En zo de meen ik dat we veel dingen, wat ons, man eenmaal haast zich zes wat uit de hand uit neemt, en dan weet we gewoon wat er los is. En manchmal zijn dingen ganz onverhaafs. En mij wordt niet lang twee, ja, dat is al een paar jaar twee, wordt mij mooi gevraagd om... Een boodschap ha en een church. On wat je wie ons predia los worden. En ik dacht, dat hoort nog niemals aan je predig. En ik wonder me, wat wil ik gleich los te worden van een church? En dan moest ik me veel dingen terugdraaien in kap. En dan werd ik met ram snapperen. En ik voelde zo'n man als Harvey Platt en some andere onkels. Wat ik dacht, als ze me hier voren horen, als predia lied. En dan kom ik met een beetje een gedanke package op. En dan zie ik bloos dat eindelijk weer me gans klaar. Wanneer ik een bedoernis ha, even een tjortje leider, eend een leider, dan het eerste ding wat ik doe, ik bid dat God deemt je een gove woord zo aanspannen, zo kracht een paus maken, zo kracht brokken, dat ik kan een zin krijgen wat ik nog niemals ha van die mens kan krijgen. Dat is het eerste ding. En ik heb mannen, ik ken mannen en tantes, wat het haar zo op grond gedaan. En dan willen ze gooit die predje los zijn in de heer. Because they vangen nu aan veel dollar, tjornig te predje met een man. Nog een ding wat ik antwoord, en dat is de ankel, ze zeiden met allen. Ik ben alles aan wat er veel langer weer en een dienstbaar was als ik weer. Nog een ding zeiden ze bloos, dat ik zal die mensen met opmunteren, Toen man daar één woord weer, wat er raakt weer, wat die preger deed, één woord. Dan somehow die not weitloten, dat woord wat je rekent. En van daar één punt weer in die boodschap, wat mij een beetje treffen had, zal ik dat zeggen maken, dat die dat wat weten, because dan wat die mij als een ding start even deel brengen. En dan zeiden ze, ik zal die mensen opmunteren, toen... Tiedig bij de kerk zijn. Niet lood. Leven 15 of 20 minuten verder tijd. Dat je kan een beetje handelen met mensen. Die met zingen met. Nog kunnen 5 minuten verder tijd. Nog in een kerkje stof neen gaan. En nog eenmaal beden. Dat God wat jeder kap en hoort. Bloos zij een rijde grond maken. Voor het zoot wat God nu wil strijden. En dan dat God wat die reden. Dat karakter weer geven. Wat dat zoot wordt strijden, wat God gepland had te strijden. En ik zei, wanneer ze dat is willen doen, dan wordt dat ding passeren wat we gooit met je rekend hadden. En manchmal, dan worden de jarakter kerk reizen om die preek in te nemen, because er weer zoveel dingen wat er gaat weer, wat er passeren in de kerk. Op aan we deem wij doen, maar ik wil zeggen te mensen, wel we niemals even aan het preek gaan zorgen, want we niet van ganzen horten, Hearts of beter dan eerst. Want wie is lang dat en je beet gedroogd hebt, dan wel we ontvangen, want er dan nog concern zijn, dan wel we die deur gedoberen. Nog een ding, want deze leiders bij alle zeden wie dit. Wel, predigers met de krachtste goud op je buurt is andere. En zo voor jeder ding wat wie met bezorgd aan zijn, wel we wenigstens 15 vingen. Wat we bloos hearts of aan zeer je vader uit. Because du as geen mens. Zo slecht dat hij een gouden ding heeft. En wanneer we dat worden doen, dan wordt God zich met de zaak weten. Wel, als ik dat eens had gepredigd in de kerk, dat wie interessant wat dit jaar dan ervoor deed. En ik geloof voorken wel God zo jaren met ons met toop schoven, want wie een bloos worden een half jaar lang het geven. Wel, dat heeft meer te doen met een andere gemeenschap haar, en de next nog te verstaan wat ik zei, en ik wel verstaan wat hij zegt. En dat wie in ons kap het zelfste beeld kreeg. Zu some mensen wat een beetje overdrijven, zodat hij het rechte beeld kreeg. De next wat een beetje wenger zei, dat hij het rechte beeld kreeg. Because some mensen die doen een meer opstakels voor zei, en ze hebben een wenger. Maar wanneer die andere kracht dat beeld op kop kreeg, wat ik ja, dan heb ik rein vol kunt dat volbrengen met die zaak. Wie deed een beetje met een proefstek met onze kinderen bij de show? Because er wie een groot uitleg passiert voor de show. Er wie een kleine achtjarige jong die komt er van tussen twee koren op een drakke galsnapje aan. En zo praat me koor aan dem nan en schmidt hem door 20 show hem galsnam. 10 studenten horen dat je zijn. We deden nus discussen, nus van reden wat we daar zijn horen. Ik geef het pas hier het papier. En ze doet een duidelijk weer opstegen wat je daar zagen. We hadden 10 verschillende geschichten. Die hadden alle van verschillende steden gezien. Eén had het van Engstjof. Eén had het van Kraakdoor. Eén had het stond er tussen de koren als jongen daar voorbij was. En nu dachten sommige kinderen dat de anderen deden leren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Nu ben ik één kind uit de klas eruit. En dat je had op papier wat opgeschreven wat ik hem zei wil. 3 kleine strofen. Zie ik hem dat? Je kijkt in de stof naar en op de volgende kind, dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt hij eruit komen, de volgende. Zodat ieder kind wordt dat horen van de volgende. En dan zal dat laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt hij verder bij zien mij staan en las wat hij gehoord had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik dit kind ja. Is hier wer wat er je logen had? No. Second vraag deed, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het rechte ding vertalen? Jeder hangt in de hek. Ik wist dat hij weer erreicht. Zo dan leer ik de kinderen, dat we kennen niet te hastig zijn, dat een is oprechtig was, onoprechtig was, because they have het beste je doen. We zijn er pas van door verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad, en wanneer iemand wat me deed, of zegt, dan doe ik dat voet met topsluiten met wat ik moet ervoren ha. En dan is mijn beeld en met anders is de next in zijn beeld. En dan deed ik veel dingen zeggen wat ik niet weet brokken deed. Dat weer een beetje is dat een prediker moet zien. Ziet een luidend zeugnis. En wanneer je nog maar de weet brokken dan doet. Maar wanneer je als de helft van de boodschap wat we brengen doen. Is bloos aan ze weet. Door nog een schoof onder te bieden. De toon wordt verbroken, dat je zegt dat het zit, dus onze hengram moven ze weer. Alle dat, en de steed en tiet wat bij je brokt hem dat zaaien, dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een showjong, die zei te mij dat kleedde mij bloos niet. Hij kleedde weer het meeste poort. En er weer gewoon een beetje een punt passeert, waar de jong een beetje onaprechtig wie je was. En hij kleedde, hij had de rechte weer gezegd, maar hij had alle recht. Dat aardig betoond somehow. Ik zei, Derek, binnen de nächste 2 weken word ik die something wiese, wat die wat wiese, dat ik dat nächste stad schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later, dan zie ik in mijn grote stof ben, dat is met 2 mode size in je wengelje klas, en dan kan Derek, maandag, schwin, de bal holen, wat er verder mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik zo luid schrie als ik kan, en zei, Derek, dan moet please de deur te maken. De jong die draait over zijn hoofdstuk aan. En dan raam naar de deur en moet het toe. En dan zei, stel je mocht houden, dan zei de kans, maat, hij zal die wat opmaken. En dan zei, voor zelfs je steed, wie we eerst weer, als ik schreeuw deed, dan brak ik de ganz kraak die weer. En zei ik dat hij zal de deur, ik de ganz zalm, dat ik het zei, hij zal de deur gaan naar wat toe maken. En je kan gans lees de hand en moet de touw, maar hij weer een beetje, hij wist niet gelijk wat dat alles al. En zei ik plus, Derek, wat komt dat u het eerste maal zo raar deed en het tweede maal gans je duldig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen, Ek dacht, jy wil een scharakty dalen van my. Ek sê, Derek, ek brug kraak de zelfste weer. En dan vrendelt hy my aan en zegt, ja, nu weet ik kraak wat je laatst meinde. Dat staat nu. Zo verschieden kennen de boodschappen zijn wat we jeven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je jongens haar dat momentje bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij meldt en aan wordt afwaaien? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om haar wat of aan wat te helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen ook te start behandelen? Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den prägen wat ik niet prägen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wanneer ze wat zeiden, dan doe ik dan bank reden. Alles en dingen start. Wat doe ik te mijn kinderen wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik mijn vrienden doe? Ik bedoel, soms dingen mag ik niet doen te kinderen. Oder wat moet zeiden, wat moet ik mijn vrienden omgang hebben? Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal mij kunnen verstaan, dan moet je een groot soort ding in lijn brengen met een van andere, wie in de Kenya. Respect te zijn. En wanneer de Kenya mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leren doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa, manchmal wordt weich voor, en dan wie wordt er bezorgd. Dan deed die volk, en deed dat het helemaal zo spijt is, dat we alle willen krijgen doen. Maar wel onze papa, ons vriend weer, nu wil we hem krijgen zo behandelen als een vriend. We veld nog bij dan is, in voor zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen, van bloes allemaal Jezus dienen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, de verbussen worden een weekend. Maar bussen worden nemen en zeiden, dit weekend willen we maar niet voor Jezus wat doen. We worden een village party hier hebben. We worden alle soorten DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hoerarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we ons op knieën laaien en bekennen dat en zeiden, Jezus, nu wel waren vrienden zijn. Wel, zei ik, we hebben dat een beetje beobachten. Er waren vier jongens verder mee. Ik zei, we moeten zeggen, deze twee jongens, die wonen in één huis, en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vroegen deze jongens, een vriend, als zij willen gelijk je huis mee te bezorgen voor 10 dagen, because zij willen gelijk je weg te zijn, bij de boy, een beetje skiën en zo staan. Zo, die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood eind, en dan weer zijn vrouw, en zeiden best door de hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fasht dat foto, en die planten dat met jeten, pas dan holen, schneeën dat, en dat met opschaffen, dat zitten ze van de samantuses. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet erde vriend zijn. We hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinkje en weet niet wat al. En dan worden ze dan met zeep en fashion nemen. Steed foto, hadden ze alle mensen schemmerig verder ogen. Je hebt de fashion alle dood. En hier dan kracht samen nog aan een tank na. En gaat de woord dan al op een vloer. En de kort wordt de zorgel afgeknipt. En de hing de uren. En dan liggen die dan aardje en bladen. En die de wei. Planten worden door je venster uit die smeten. En met gamespelen rijden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst. En deze is die alle aan huis voeren. Dan deze nog op de een dash. Wat de bus drie feit hadden met schijf stond. Dan nog met noten op baken. Maandag. Dat is beter dat alle vergeven. En dan wil we een vriend zijn. Wel als die jongens naar huis komen. En die noodzaken. Dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat ze de deel opmaken. Ze praten zich daarboos derg. En hadden de jongens ook al in kroeg uit te houden. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? dat wij ons alle betalen en wij worden niemals waar aan jullie over terug schenken. Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met someone of met God. Schaffen het, want we dat on en off willen switchen. Dat maar tijden we aanblijven. Dan schaft het. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die Vader dat u ons hast kennen je geeft. Ik dank die dat u hast de kennen elders je geeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u dien zijn je schakt hast. Om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geeft om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat true down in Jezus' naam. Amen.

dat jet drei in dat versprokene land. Gott hat sich alles säuer gut, der je dacht. Hij had je zorg dafür, dat het jaar en zijn zeens in ihre grote familie in deze hungersnood goed derch komen worden. De hungersnood, die duurt 7 jaar. En daarna waren de arente waren ganz normaal en dat jeent de mensen waren veel beter. Jaar zijn familie blijft in Egypte. Dat weer ihre nieuwe heimat geworden, ihr nieuwe thuis. De hode zei er veel tjenja, ook de hode waren veel tjenja, een groot tjenja, en ook de hode waren er een tjenja. En zo immer wieder. En nu 500 jaar werden ze een zeer grote familie geworden, dat volk Gottes, en ze naamde

rot vi nu op en weg uten fremdeland trid nu er oude heimat. Vi wat het er op de sim trid weg ergoene zinne? En wat ze zich in er heimat traag vind je tjene? Vi macht het toch wel wieder goene? Ach stemt, de kruidvoerder zet, de wat toch van wieder vertalen. En wann du je spawnt pest, dan zie doch einfach bij de nächste tjenerstund wat er dabei.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco dai pangotti in wut! Ho, ho, ho!
2: Welcome to our Bible study program. Nam din de Bibel en fing emel zals eet, we goot de haar as.
3: Ik ben Bill Taylor en ram de stash bat me is at mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther, wo Paulus ans lehren, dat es nicht ak, ober Christus in mi.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie in onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uhrenversammlung. Unser Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de pas zo je steeën zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 262. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 262.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Wir haben hier in dem Buch Amos all wahre Holte seinen, wo Amos prophezeigen, dass von Gott sind ja recht über Israel wegen ihrer Angehörsamkeit. Wenn du weiter angeschaut hast nur das Programm und bist dir vielleicht noch nicht klar über das Heil an Christus, dann lade ich dich von der Wahrheit an, angeschaut zu bleiben, um wieder zu seinen Wort der Bibel ans Lied von Gott sind gerecht über Sinn und auch von Gott sind Leib in Radung. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, richtig sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Vater Mattjund, Prediger Elmer Rema.
1: Nu, Freund, wir sind von der Vater in dort Amos Buch, und dit ist ein prophetisches Buch, dort heit dort auf Missions mit Prophetator Donner. Was hat Old Testament anbelangt, all die ewige Bücher, die wir bezeichnet wurden, sind prophetische Bücher. Und was hat Neue Testament anbelangt, da werden wir auch eine Nachtelzeit nehmen mit der Prophetie in dort Offenbarungsbuch. Die Ursache, warum wir so viel Zeit nehmen wollen für das Offenbarungsbuch, ist nicht bloß, weil es dort so wichtig ist für unsere Zeit, aber auch, weil es dort so viele Menschen sind, die nun allerhand für Ideen haben, wegen was dort in der Zukunft passieren wird. Und ja, da ist sehr viel spekulieren, dort nun vergeht. Da sind mehrere sogenannte Bibellehrer, die vergeben, dort sehr gewisse Daten zu kennen, nur ihre Rechnungen, wanneer Jezus terugkomen wordt, wanneer hij zijn rijk entvieren wordt en zo verder. En die met 1900 jaren, waren er meer, die zeiden dat Jezus terugkomen wordt ver dat jaar 2000. Ik geef dit programma nu in dat jaar 2009. En Jezus is nog niet teruggekomen. Ik werd zo die tijden ook een prediker. Als die dote me gezet worden. En ik kan goed behouden dat me eenmaal gevraagd wordt wat ik daarvan dacht. Mijn antwoord weer wat Jezus zei. Dat we die tijd niet weten kunnen. Dat we wat dat God voor zichzelf gehouden heeft. En vriend, dat is nu ook nog krijgt zo. Laat je niet van den wegleiden met alle hand voor ideeën dat Jezus toen een gewisse tijd komen wordt. Wat wichtig is... Es so, als Jesus sagt, dort wir sollen bosig sein, mit Gott sein Wort utgeben, bat hei kämpft. Die Amos wie ein sehr verständiger Mann, hei wie auch gewitzt, und hei wie nicht fanatisch. Ich mag eben zustimmen, dass einige von seinen Prophezeiungen sind sehr abfallend, weil es hei red von so und dort andere nicht von rede in der Zeit. Nu, indem dort wir in der dritte Kapitel dann kommen, fing wie dort he redet deed van die Nationen, die am Israel en Juda wäre, den ere Grenze eind wäre met Israel en Juda, en deed van je recht rede ab den. En dan deed he ook je recht prophezeien ab dat zielige Juda-Tjenigrek. En dan tjem he no huis, dat heet, he wie de profeet to dat noodlige Tjenigrek Israel, wo he nu prophezeien deed. Ik wil nu wachten den eerste vers lezen in dat derde kapitel. Horcht nu dit woord dat de Heer God je in je gereed heeft, die Israël zijns, je in de ganse familie die ik van je uit Egypte uitbracht en zeid. Nu dit kapitel reed van de 12 stammen Israël, alle 12, en dat heeft te doen met dat je recht op beide Juda en Israël. Die waren twee nationen en in dat tweede kapitel handelt hij met den als twee tjenigreks. Ob hier nu in dat derde kapitel is dat je recht op alle 12 stammen gebracht. Die uit de Assyrië gevangenschap gekomen waren, en die uit de Babylonische gevangenschap gekomen waren. Hij nannte nu de ganse familie, en dat is de ganse familie die uit Egypte gekomen waren. Als Amos toen aan profetieën deed, Wierde zij je en je deelde tjenigrek, ziede en noorde. Nu zegt hij in de tweede vers, ik heb bloos junt je chant van al die families op de eerd. Daarom wou ik junt rechten voor al june godlozigheid. Ik neem aan dat hij van nationen in de wereld treedt. Anders gezegd, de mens zijn zin na de overschwemming bij den Babelturm weer zo dat ze zich ganzen koor jegen dem Herr God gestalt houden. Dat we een ganzen koor wegdrehen van de waarheid. En dan deed God, dat nu zo te zeggen, rof lange no Ur en Chaldea, en roept een man weg van zijn afgodsdienst, en zei te hem dat hij nou een stad reizen zal, den hij aanwezen wordt, en dat hij van hem wordt een grote nation maken, en wordt hem een land geven. Dat is wat hij hiermee meent, want hij zegt, junt alleen, ha ik gekend. Nog anders gezegd, om zijn boodschap naar de wereld te brengen, brugt God deze ort en wies. Wils als de mens den Babelturm boed, hadden ze zich gans afgezonderd van God. De hadden God gans aan zich gezet. En de Babelturm wordt niet geboed, omdat ze nu hoge steed worden hebben, hand te vlechten, wanneer nog in de overschwemming zal zijn. Dat weer niet het zwijg, waarom ze den boeden. Dat weer een altoor, den ze boeden, de zon aan te beden. En eenem kan dat duidelijk zijn. Wil ze weer deeg de zinvloedje komen, en aan wil zo dat God dat gezegd had, en hij weer je dan een diesternis God, de storm God. En nu worden zij dan de zon aanbeden als er God, en de storm weer nu dan de zon altoor, zeg maar. En du was zijne dat dat de aandacht weer dat in den Tigris Euphratol te vingen weer. En daar zijn ze gewoon nu, in deze tijd nog zo'n, die dat licht en de zon aanbeden. Nu, na de overschwemming wil God een man een woord van hem een nation maken, zodat hij daardoor kan zijn boodschap tot de ganze wereld brengen, door de nation. Hij geeft zijn woord tot de nation, en die zullen dat dan tot de wereld bekend maken. Nu in deze tijd heeft God de gemeente uitgewild dat wij zijn woord zullen tot de ganze wereld bekend maken. En dat is je dan ook de oorzaak waarom wij deze programma uitgeven even radio. Wij proberen de ganze Bijbel uit te leiden, wils wij geloven dat dit is God zijn boodschap voor de ganze wereld. Niet bloos Johannes 3:16. Wunderschön, want dat ook is. Aber Gott seine Botschaft für Menschheit ist nicht bloß. Johannes 3:16. Wie glaube, dass alle 66 Bücher in der Bibel sind Gott seine Botschaft zu der Welt. Und dort ist, woran ich mich mit dit beschäftigt habe. Nun, er sagt, dass er Israel allein gewählt hat von all den Familien auf der Erde. Und dort wird die Ursache, woran er an Rechte wird. Gott mag dort klar, dass er im Sinn hat, dat hij aan strofe wordt. En dat is zo dat Israël een bijzondere verwantschap had met God. God geeft aan de geboten. God zegt dat dat is waarom hij oordeel brengen wordt op aan. Wils ze zoveel gekregen hadden van hem, en hadden de geboten zo graf ooit gebroken. Zeg maar, ligt dat immer verantwoordelijkheid met zich brengen. Meer zo als wanneer een nation in diensternis is, van God zijn woord. Dit is een bijzonder principe dat God hier geeft. Zijn vernemen is dat hij den die licht gekregen heeft en een ratere weg rechter wordt als andere die niet licht gekregen heeft. Du hast vielleicht ook behouden dat Jezus ook daarvan reed dat een je voor de meeste strepen schreeuwen dat heet van verheven als andere die weinig strepen schreeuwen worden. Fredje McGee zegt dat arm zo is dat hij leven wordt en heid zinnen in dat donkelste poort van de wereld en zich ver en jetse doolbekken wordt, wat dat gerecht onbelangt, als een die geciviliseerd is in een land zoals Amerika en de gelegenheid heeft dat evangelium immer verder te heren en dat op een nicht aanneemt. Wil zo'n hem zien gerecht die dat evangelium geheerd heeft, en ob er nicht angenommen heeft, wordt zeer, zeer veel oeien zijn, als zonen die door niemals van je heert hebben. Zonen die zendag nog tjoik wanken, en ob er nicht wat doen met wat ze van God zijn woord heren, Våre fel øyre gerecht erfore, os zone de dot niemals geheet ha. En dan is dat ook zo, dat zone de henge de kansel stone, zindag no zindag. En ob en nich gat zien woord predje en ongerechte, Våre ook zeer veel schwandret gerecht erfore. Jezus zei dat hij wordt den erbloot van aan verlangen, die verloren worden zennen, wist de predje aan nich, God zijn woordingen je geeft hoorde. Mij interesseert dat hoe mensen zo hieren willen bloot van God zijn leven hieren, op een nust weten willen van God zijn oordeel. God zijn leven is een zeer wichtig thema, vriend, en ik meen nich dat wen je hem weet te houden als God zijn oordeel. Op een God zijn leven, hoor ik, is bewezen en dem dat hij zijn eens je zin, dem hij leef had, han jef, zodat wie kunnen de radung ervoren. Eindelijk is God zijn leven zo klaar te zijn en Jezus op een triet, meer als iedereen zest voor een mensheid en een welt. Jo, God houdt deze welt zo leef, dat hij zijn eens je zin jef, dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan over het eeuwig leven hebben. Dat is hoe God zijn leven op een woord deed te mensheid. En wanneer de leven of je zegt woord, dan is door nooit eeuwig gebleven buiten je recht. Er zijn geen Amazone mensen die zo denken dat God niemals strofen op de rechten zal. Ober, wil zij niet even de welt al harsen, rood ik dat zij zich te dem Hanjeva, de harsche es, en dat is God zelfs. God wordt niet harsje, nu wat ze verschloen, wat zal je doen worden, en wat zal niet je doen worden. God heeft al je gezegd, dat hij heilig en gerecht is, en dat hij strofe wordt, waar mensen zich bloos egel tegen hem stalen.

0: till ans program Tis Am Hem. Det är Stebrej, Radio Saiha Pajdej av 105.9 FM.
1: Je hörche nur ett program Tis Am Hem. De gostredna är Alfriesen, am estot ne fred ans metadoyen, vad har jag leven gelet haft. En från det året är ganska besonders från vad kan vi fränd med om? Eller vad kan vi fränd sen? Så vi också fränd till onze kinga?
2: Vi vet att vi vill gott den jag länkar det att säga folken. En det är snöst alla onze sak. Det är att veta vad förvara hans vill checka. Det måste vässa den vad det ganska ut onze häng byter sen. En vad vi gott tuffa tru geven. Dus ik laat zal zeggen dat hij, want wie is Kenya haar, dan als wie jongens worden, groot elder worden, dat is gewoon aan de zaak. Dat is ganz aan de hengbuiten. En zo de meen ik dat we veel dingen, wat aan mijn eigen hals zich zes wat uit de hand eruit neemt, en dan weet we gewoon wat er los is. En meestal zijn dingen ganz aan verhaafs. En mij wordt niet lang twee, ja, dat is al een paar jaar twee, wordt mij mooi gevraagd om... Een boodschap ha en een church. On wat je wie ons predia los worden. En ik dacht, dat hoort nog niemals aan je predigt. En ik wonder me, wat wil ik gelijk los te worden van een church? En dan moest ik veel dingen terugdraaien in kap. En dan deed ik met ramsnapperen. En ik voel zo'n man als Harvey Platt en some andere onkels. Wat ik dacht, als ze hier voor horen, als predia lied. En dan kom ik met een beetje gedanke package op. En dan zie ik bloos dat eindelijk weer me gans kloa. Want ik een bedoernis ha, even een tjortje leider, eend een leider. Dan dat eerste ding wat ik doe. Ik be dat God, deemt je een gove woord zo aanspannen, zo kracht een pas maken, zo kracht brokken, dat ik kan een zin creëren wat ik nog niemand ha van die mens kan creëren. Dat is het eerste ding. En ik heb mannen, ik ken mannen en tantes, wat het haar zo op grond gedaan. En dan willen ze gocht in predje los zijn in de heer. Because they vangen nu aan veel dollar, tjornig te predje met eenmaal. Nog een ding wat ik antwoord, en dat is de ankel, ze zeiden met allen. Ik weet alles zonder wat er veel aan je wierde en de deinsperrie was als ik weer. Nog een ding zeiden ze bloos, dat ik zal die mensen met opmunteren. Toen man dat één woord weer, wat er raakt weer, wat die preger deed, één woord. Dan somehow die not weet loten dat woord wat je rekent. En van dat één punt weer en die boodschap, wat mij een beetje treffen had, zal ik dat zeggen maken, dat die dat wat weten. Because dan wat die mij als een ringen staat even deel brengen. En dan zeiden ze, ik zal die mensen opmunteren, toen... Tiedig bij de kerk zijn. Niet lood. Leven 15 of 20 minuten verder tijd. Dat je kunnen bij het handelen met mensen. Dan bij het zingen met. Dan kunnen 5 minuten verder tijd. Naar een kerkje stof neen gaan. En nog eenmaal beden. Dat God wat die de kappen hoort. Bloos zij ja. Rijden grond maken. Voor het zout wat God nu wil strijden. En dan dat God wat de reden. Naar karakter weer geven. Wat dat zoot wordt strijden, wat God gepland had te strijden. En ik zei, want ze dat is worden doen, dan worden dat ding passeren, wat we gooit met je rekend hadden. En maatmaal, dan worden de geraakte kerk reizen dan om die preden te nemen, because er weer zoveel dingen wat er goed weer, wat er passeren in de kerk. Op aan de wat doen, maar ik wil zeggen te mensen, wel we niemals even aan het preden gaan zoeken, want we niet van ganzen horten, hearts of beter dan eerst. Want wie is lang dat in je beet gedroogd hebt, dan wel we ontvangen, maar dan nog concerns zijn, dan wel we die deur gedoberen. Nog een ding, wat deze leiders bij alle zeden wie dit. Wel, nou, predigers met de krachtste geld opgebouwd is andere. En zo voor jeder ding wat wie met bezorgd aan zijn, wel we wenigstens 15 vingen. Wat we bloos hearts of aan zeer je vader uit. Because du as geen mens. Zo slecht dat dan ik gilder dingen af. En wanneer we dat worden doen, dan wordt God zich met de zaak weten. Wel, als ik dat eens had je predik in de kerk, dat wie interessant wat dit jaar kan ervaren. En ik geloof voorken wel God zo jaren met ons met top schoven, want wie een bloos worden een half jaar lang het geven. Wel, dat half meer te doen met een ander gemeenschap ha, en de next nog te verstaan wat ik zei, en ik wel verstaan wat hij zegt. En dat wie in ons kap het zelfste beeld kreeg. Zu some mensen wat een beetje overdrieven, zodat hij het rechte beeld kreeg. De next wat een beetje wenger zei, dat hij het rechte beeld kreeg. Because some mensen die doen een meer opstakels voor zei, en ze hebben een wenger. Maar wanneer die andere kracht dat beeld op kap kreeg, wat ik ja, dan heb ik rein vol kunt dat volbrengen met die zaak. Wie deed een beetje met een proefstek, met onze kenja bij de show. Because there was a great outlook passed for the show. There was a little 8 years young. They came from between two quarters up and drank a glass up your hand. And so prat me co on them nan and schmidt him door 20 show him glass nan. 10 student to her that you sign him. We did a nush discuss, a nush van rede, what would I sign her? I gave him was jeder papier and say, dort in dardig weet, absolutely what you're saying. Wir hatten 10 verschiedene Geschichten. Die hatten alle von verschiedenen Städten gesehen. Einer hat von Ängste auf, einer hat von Kragdor, einer der Stunde zwischen den Chorus des Jungen da vorbei wäscht. Und nun dachte Sam Kenya, dass die anderen die Lehre. Ich sagte, wer wird mein Krag den Prüfstag bringen? Dann bin ich ein Kind in der Klasse rüt. Und ich habe auf Papier was abgeschrieben, was ich ihm sagen will. 3 kleine Strophen. Zet ik hem dort. Je kijkt aan de stoof naar en de volgende kind, dan kan hij hem dort zeggen. En dan wordt de derde komen, de volgende. Zodat ieder kind wordt dat horen van de volgende. En dan zal dat laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij zien mij staan en los wat hij gehoord had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de kenja. Is hier wer, wat er je logen had? No. Second vraag deed, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het recht erin vertalen? Jeder hangt in de hek. Ik wist dat hij weer recht. Zo dan leer ik de kenja, dat we kennen niet te hastig zijn, dat een is oprechtig was, onoprechtig was. Because they have het pas te doen. We zijn er pas van door verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat te mij deed, of zegt, En doe ik dat voet met topstoeten met wat ik moet ervoor ha. En dan is mijn beeld en weet anders is de nexen zijn beeld. En dat deed ook veel dingen zei wat er niet weet brokken deed. Dat weer een beetje dat een preekje moet zijn. Ziet een luide zeugnis. En wanneer nog maar de weet brokken dan dood. Over wanneer als de half van de boodschap wat we brengen doen. Is bloos aan ze weet. Door nog een schoof onder te bieden. De toon wordt verbroken. Dat je zegt is het zit. Dus aan de hengram. Moven ze weer. Alle dat. En de steed en tiet wat bij je brokt om dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een showjong. Die zei te mij dat kleefde mij bloos niet. Hij kleefde weer het meeste poort. En er weer gewoon met een punt passeert. Waar de jong een beetje onaprechtig wie je was. En hij kleefde had het recht weer gezegd. Maar hij had het recht. Dat aardig betoond somehow. Ik zei, Derek, binnen de volgende 2 weken wil ik die something wezen, wat die wat wezen, dat ik dat niks is dat schaffen heb. Sure enough, 5 dagen later, dan zie ik in mijn grote stoof ben, dat is met 2 mode sizes in je wengelje klas, en dan kan Derek, maandag, schwin de bal holen, wat er verder mijn dash is. Hij is half van de der wat mij. En dan doe ik zo luid serieus ik kan, En zei, Derek, dan moet please de deur te maken. De jong die draait over zeer hostig aan. En ran naar de deur en moet het toe. En dan zei, stel je mocht houden, dan zei ik ons maat, hij zal die wat opmaken. En dan zei, maar zelfs je steed, wie we eerst weer als ik schreeuwde deed, dan brukte ik de gans kraak die weer. En zei ik dat hij zal de deur, maar ik heb gans zon, dat ik het zei, hij zal de deur gewoon naar wat toe maken. En je kan gans lees de hand en moet je touw. Hij weet een beetje, hij wist niet gelijk wat dat alles al. En zei ik plus, Derek, wat komt dat dat je het eerste maal zo raar deed en het tweede maal gans je doodig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen, Ek dacht, jy wil sharaak die dal vir my. Ek sê, Derek, ek bruk karak de zelfste weer. En dan vrindt hy my aan en zegt, ja, nu wil ek karak wat jy laatst meinde. Dat stemt nu. Zo verschieden kennen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je jemals dat moment je bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij meldt en aag voor opwaartje? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om arbeid of aan wat met helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen op de stad behandelen? Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den prägen wat ik niet prägen zal? Doe ik den veel te kritiseren? Wanneer ze wat zeiden, dan doe ik dan bankreden. Alles en dingen staat. Wat doe ik te mijn kinderen wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik mijn familie is? Ik bedoel, soms dingen mag ik niet doen te kinderen. Maar wat moet zeiden, wat moet mijn familie omgang hebben? Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal me kunnen verstaan, dan moet we een groot soort ding in lijn brengen met een en ander, wie in de kinderen. Het is vaak te zijn. En wanneer de kinderen mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leren doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa, manchmal wordt weich voor, en dan wie wordt bezorgd, dan deed die volk, en dat is gewoon helemaal zo sperren, is dat we alle willen kracht doen. Maar wel onze papa, ons vriend via, nu wil we hem kracht zo behandelen als een vriend. Wie valt nog bij dan is, in poosone, 18, 19 jaar jong is komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen van bloes allemaal Jezus dienen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, dat we bloes worden weekend. Maar bloes worden nemen en we zeiden, dit weekend worden we niet voor Jezus wat doen. We worden een village party hier hebben. We worden alle soorten, DVD's neem brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hurarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we op knieën laaien en bekennen dat en zeggen, Jezus, nu wel waar een vriend zijn. Wel, zei ik, we hebben op een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, we moeten zeggen, deze twee jongens, die wonen in één huis en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vroegen deze jongens er een vriend, als zij willen gelijk je huis mee te bezorgen voor 10 dagen. Because zij willen gelijk je weg te zijn, bij de boy, een beetje skiën en zo staan. Zo, die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood te eind, en dan weer zijn vrouw, en ze best door hem hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fashion dat foto, en die planten dat met geiten, pasten en holen. Schnee je dat en dat met afschaffen dat zit van de samantussers. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet eerder vriend zijn. En we hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinkje en weet niet wat al. En dan worden ze dan, met zeep en fashiontek nemen, steed foto, hadden ze een beetje schammerig voor haar ogen. Je hebt een fles alle dood. En hier dan kracht samen nog aan een tank na. En gaat de woelte nog al op een vloer. En de kort wordt de zorgel over die knips. En de hing de uren. En dan liggen die dan een aardje en bladen. En deden wij. Planten worden door je venster uit die je smeten. Ze hebben een gamespeel deden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst. En deze is die al aan huis voeren. En deze nog op de een dash wat de bus drie feit hadden met schijf stond, dan nog met een noten opbaken. Maandag, dat is beter dat alle vergeven en dan wil we een vriend zijn. Wel, als die jongens naar huis komen en die noodzaken, dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat die worden de deel opmaken. Ze praten zich de bus derg en hadden de jongens ook al die kroeg uit te houden. En zei, wie worden je voor dit zuur? dat wij ons alle betalen en we worden niemals waar je het over terug zijn. Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met iemand, of met God. Schaffen het, want we dat aan en af willen switchen. Dat maar tijd we aanblijven. Dan schaft het. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die waarde dat u ons haast Kenia je geeft. Ik dank die dat u haast de Kenia elder je geeft. Maar ik dank u nog boven alles dat u die zin geschikt haast om ons te lezen van zin, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geeft om die bestortje en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat true down in Jesus' name.

rot vi nu op en weg uten fremdeland trekt naar ere oude heimat. We wordt er op de simtrek waar jargonen zijn? En wat ze zich in ere heimat traag vinden tjenen? We macht dat toch wel wieder gonen? Ach, stimmt, de kruidvoerder zegt, die wordt toch van wieder vertalen. En wann du gespannt bist, dann sieh doch einfach bij de nächste Kinderstund weiter dabei.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo gestegen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je irgendein van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 262. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 262.